0: niet met de vulling van zijn opzien meer dan een verpakking.
1: Ah,
0: het is juist een verpakking.
1: Wat is dat?
0: Zwaar is hier in een aardig kostje, maar niet zo.
1: Wat is een verpakking?
0: Met de vulling van zijn opzien meer dan een verpakking.
1: Ah,
0: het